0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ayo in Music.
3: De enige echte.
4: Zeg mijn kindje, viel maar op. Wil dem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, viel maar op. Wil dem nou zelf maar op.

0: En als eens op.
1: Deze is
2: Ajoen Music.
1: Verhaal Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
3: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Ruin Music.
1: Echt Musik für eine Fichtentenbahn.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App de mal.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: klap, met pijl naar de knoppen.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen.

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
3: App hem al.
4: Nou, ieder visje heb ik een visje. Ik noem hem Sim, want is mijn jaren schaal geval. En alle joren heb ik een zoren.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Tens a varou, alom gekend. Sing mor mei, want es gemeens. A loister goe, normoe me kind. Wat u verost, en niks gemeens.

0: Ajoin Music.
1: 100% Ols.
0: Ajoin Music.
2: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

echt vernuscht.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app. App de mal.

0: rammoes den blokker doen. Gewer betrapt op ne nieuwe toeren, zwanstag gestot, de pijamajuren niet zouden.
1: En hier mogen we genoeg te vissen, meneer.
0: En ik lo.

0: artisten i karnavalisten.
1: Kapitalisten, en anarchisten, allemaal luister eens een oor.
2: Ajo en music.
3: Gedierig goede muziek.
4: Ja, hier is bedankt aan Roland met zijn groofmachine. Stond dat poet nog onder haar tafel, hè? Het is hier de kabel, jongen. 1, 2, 3, 4.

0: Du hast noch, also frag, ob ich es bin.
1: I own music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Dat spreekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.
1: Wat dat kun je doen? Waar is zijn madame ten op het? En wat voor je wat te zeggen?
0: Wat is de

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan

bananen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.
3: Geef Mojang.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojang.
5: Hey Robin, kom eens te zien, dat je moet je. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog een gaan holen, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Ajoe, nieuwsie.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

Stoelkes dansken, ooit gespeeld, en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld, hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer, hier in mijn stad.

jouws. Plezier mogen, onzamme zijn, dat is het leven, dat doet ze geer. Ik wil nog niet naar West.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om mijn moten in een zoo.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van u zeggen, het is een groei.

0: Mom was geneigd in een kage doodjas op die man die nog dobbelflair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen het genderbord. En loopt nog verder tegen het mooi en het gaat naar achter, nog een dood.
1: 12

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

IJoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Johnny zou ze konden zoals ze boven in mijn oog is, want ze zou ze tikken zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graalig aan beteer, omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tafels op de stoelen, ooit sta je in en geef mijn hart gestoelen.

Maggie, hallo? Hey, waar ging het, hè? Hey, hoe is het mee? Bij wat verdorp, kosheen, hyper. Het zot is hier met haar trompetten mijn oren aan blozen. Ik verstoor niks af. Maar voordat moest ik haar proficiat wensen van Camisha Chant en zijn Camerikus met de Toyota van Stilo. Hey, godverd, haar zot is met zijn blozen in mijn oren. Zou we dat zeggen? Vangers! Zeg, wat daar stil, hij heeft niet, daar dingen, Potterplum was, dat was, ja, Potterplum. Een dikke proficiat, geeft een lap op haar van 2 jaar.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die

Kooiegels slapen, de amadan. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

kleren in de zon. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: Angels in alto soñen.
1: Esther!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven. En voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De neven Ajo in Music app.
4: App hem al.

0: majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

vermogen, zo'n 100 voeten ver in brand steken.

0: Peter Noro is schoon.
1: Ai, kom, nog een les.
2: Ajo in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo in

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma brouque puce.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J'ai un bel café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet

Er is in Oisch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of de andere kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Oisch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat morgen momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunstwerken tot stand. Al die wogens in onze stoets. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jorno Ding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

zit ik op mijn gat, afgeprost zo goed als ooit geteld. Madame van de Koont in het center van de stad.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music plus Santa Radio.
1: Kiel Olste so het geloten, gefilt zijn altes roten, met lachende gezichten, versiert met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait al geprofiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: kan precies nog één averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de Neven app van Ajoen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
5: App hem al.
6: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Toysneers een eerbetoon der Toysterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer een keesken om. Het gemis is graal en kruid.

0: Eterezenor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Oost, een gans jaar zitten wachten op de groetendag. Oost, zolang nog ooit gekeken.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mas pão não dá campo.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Meer de Neven-app. Voor your music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app.
1: App de mal.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, in langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch maar klaarscholig. En nou we zeggen, dat is al zeven de roa.

terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei die in al straks. Die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geplusterd tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon

0: Wer aber von uns?
1: Wärst du ein Abenteuer in Ulst?

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app voor Valla Joen Music.
4: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
5: App hem al.

bespreken wat Gommewantjoor doen.

0: Are you in music?
1: Kozijn, ik ben zat, jongen.
2: Mooi, jongen, zit gewoon eens zat.
1: Ik ben graag zat.
2: Weet je wat daar aan zit?
1: Moe. Jij ook, samen.
2: Als je zat, dan ben je...

0: Admit now, like. I own music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music-app.
3: App hem al.
4: Ha ha ha.

0: Live van Ooit Terzalu in Oost, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Oost.
1: De voer komt in de stroom, Oost is ooit geloten. De peren melen strooien op liekes van de Ajo en de voer komt in de stroom.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Buddenvatten en de dusje hebben een graalijk plan om de rechteroever te verbaan, de Toosterse Riviera.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

echt vernuscht.

garage van Flippos in een pakje chips is er niet verraag zo'n gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slinkt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op die.

geloof, dat er alle maanden zijn een gea sem in dans. Ze trekken van alles die dat op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Adventures in Land of Vanjein.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij,

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Zien er ooit als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een bispot of met een moer. In een aardkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zei je hier nu, morgen ik. Elk jaar weer de doosdag noem, is hier op de groeite mer te doen, dan geef ik van katoen. Met een avond slijt ik hier koes, een parapli of een tettemoes, roepen men, waar doen woes. Want als voel Janet, voel ik mij in mijn sas. Olst is enig met carnaval. Olst is enig, vier, vijf dagen lang. Olst is enig, in gans ons land.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your Music.
1: Als goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
2: Mm.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnavalino. En los, daar is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: op. Mijn oosters zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, kamer.
2: Ayo, music.
3: Radio.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor ergens breng. Want gelijk er bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet eens moeilijk eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kop of zoiets nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen Music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen Music.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar Insing. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwde ook een vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwde ook plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoeren. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

Jou en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Jou en

zijn hert op de juiste plos. Een oorsneef droog zijn hert op de juiste plos.

0: Als Schilderman?
1: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: IOM Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen. Gewerkt.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App de mal.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons leste noot is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk collier schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien,

0: Major Music. 100% Oish.
1: Braderie op de Verkemert. Schiefrecht Oeverader. Een andere kant van het water. Ons winkel staat open. 7 dagen op 7. Behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah moro permai. Allah moro permai.

snær zijn oorsnesjes. Kom naar een zien. Vermoor, geen dingen smaan in oorst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een oorsnees.

tranen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: Hem al. Ella voor Janet.
3: Ella voor Janet.
2: De dwarsnaak geven wergalit.
3: De dwarsnaak geven wergalit.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Op elk gezicht stond de verdriet te lijzen, de vlammen blijven rond. Het oystercept werd ik nog eens bewijzen, de vlammen blijven rond. Op elk gezicht

0: 1000 echte, pure Oosterse radio.
1: Dat! Echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: I Own Music. Echt Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: Alleen op een
1: oh, wat ga ik daar door zeggen? Door een oppositering dat er door binnen stellen.
2: Hé, laat je voor je rest doen.
1: Hé, dan moet ik erop
2: landen. Dat is goed, al ik niet afgevraagd, hè, best.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, dat is heel goed.

0: Hij voelt niks geen. Iedereen al erbij doen.
1: Carnavalisten en ander vreemdetisten. Je weet je dan. Ajo en Music. Zare Radio.

0: Bayonne.
1: Och meisje, wat gebeurt er na? Lovieke stona in de ka. Daar ligt Pink nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink genien en

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
0: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het hazekazing. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: even drommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

AION Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Karnevalik.
1: Als schoeste Karnevalik is echt de schoeste.
2: Dat is toch maar het? Ik heb gezien ooit mijn

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: tonen. Maar weet je wat? Tom, dit is ontverhuizen. En dan heeft er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa. Dan woont je er nooit achter. En dan heeft toch alles draait dubbel. Zeg,
1: ter te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Jonathan nog.
1: Allee, ze hebben twijfel geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Are you in music?
1: Een goeiedag allemaal. Ik ben de Bonaris, alias de Swai. Ik ga er vandaag niet leren zingen, maar wel leren dansen.

Je meek van mooi na en een andere partner zoeken, want anders met dezelfde heel de avond, dat is hoe ik het heen. Allee, aardergerie het heen, we zijn wij vertrokken.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam op.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Altos Manien.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.